kanta poli honen ostin, beste kanta erbatea guz. Three Cool Cats. Iru Kato Moloi. Eta haude, ba, Ray Lampeter Kuderren eskutik, Ray Kuderren eskutik. Hau esleida zabile, baina kanta honetan ez du ari horretatik.